0: Hoi, de FM Boy, de 8,6 uit Brunanskuiden.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.